0: Dat einde misschien je bij hem. Tot de pres. Laat me chill.
1: Zie je bij hem.